0: Die grondwet is 30 jaar oud.
1: Is het die beste grondwet in die wereld of net retoriek en propaganda?
2: Wat mij betreft moet je toch zekerlijk kijken naar die producten daarvan. Kom maar eens zijn beloftes met betrekking tot bijvoorbeeld rechten na aan die publiek. En die antwoord is nee.
3: Maak je zelf of je de beste grondwet in die wereld hebt. Als kiezers mensen kies om in het parlement te vertegenwoordigen wat skelm is, wat niet hulle werk kan doen. Nie. Geen grondwet kan voorkomen dat die systeem dan niet goed werkt. Nie.
1: De grondwetkenners Koos Malan en Beer de Vos.
0: Op een wakker, weeksochtende 7 tot 9 op RSG. Stroom ook op SABC Plus en luister weer op Spotify.

0: Mdute ya acia manyo acie nukame mo inceka achek amako 17 na hamini te hengye kwa wanerten 7 owen yeke exka FM siki programme ya msena kwa tat tuante te o khesonde itkwe zwanga khudzu aninzinza tae kukhudzi ate kuom uwa kluti ya khudzi zwanga aninza te kuom uwa kwenye khasi ya msena kwa tuante sikheri ya go khasukheri ka kamsi kaha asi programming nege irikam ka geri ta go no nege irisikete ke kona ya makota ko yetamani o mseta twa totsi a u ke cam 12 irithi ya de o ma gwata no x ka fm de kya o go tlhoti bia etsa bia anenza program skite ko sa ke ke sa nya no bana jwanga a jwana mateng e gati xa o sen gaetsa xa o sena teno tsa o veta ti tamatsa xa o sena tveta go tsangwere go hambe nge gwa nge gwa go be go a di a kona tsika xa o sena tamengo a de ko msa ke
1: tsane ka twena ona tsi shebe o wa tlo nege x ka fm ke ga ra dogate go tano ga ko mongo bori go jing hisene go ha kwa go ji am ka ke te khatu x ka fm ke ka go rokom nna ka e ga tsamete wo ga teng tsi ka ngote ka ya go sa tsugo na tana jwanga go ana go na tana mo tsi ka te ka go ra go ta TB and HIV ke ja o tlombere wa khwena e te ko mlo kono tsono jwanga ha ta go no teo tsa ente ntlo ka go jwanga ya TB asa o ai kuhe nta ikra kuwa kwa di mbele wa ita jawa kun kwenta nti pi europi yoksi musavanga nti kwa shiki tota kwa kwa tawa rado xka fm nti shiwe kwa tawa niya kaki platform tiyani ki bile shiku doropa kwa nyo shiki norka profensi shiki te bori jiku aon kaka kwa nga te wogu kwa desti yewe kanal shiki tama ah ya niya kaki kate kwa kwa audio kanal shiki nti iwe rando kwa mete te wu kwa kwa ten kwa kwa kwa komde wa te wu kwa kwa tezi sore mangur tang Goeiedag almal wat na Radio XKF moet dit sê op 9 luister dis tyd vir ons gesondheidsprogram en jylle is saam met my Pierre Musabanga vanaf 10:12 tot 5:01 en vanmiddag gaan ons gesels oor die oor TB en HIV care so bly en geskakel net hier op Radio XKF 107.9 en ons is ook beskikbaar op DSTV kanaal 819 en ek het vanmiddag vir my vrou Dennis Fama die prevention coordinator by TB en HIV care saam met my in die atelier. Fama, baie welkom by Radio XKA FM. Vertel ons bietjie van jouself.
2: Wel, ek werk al vir die afgelope 11 jaar vir TB HIV care. Ons het in 2007 begin met om HIV te toets. Ons het baie sukses gehad. En later het ons oorgeskakel na programme toe wat nou meer oor behavioral change gaan. En ons is tans nou nog besig daarmee.
1: Okay, baie dankie. Mevrou Fama, en wat is communikeer MIV en condoomgebrek sociale gedragsveranderinge?
2: Wat ons baie belangrik is dat een mens moet verstaan dat jy moet een condoom gebruik om vir jou te kan beskerm teen HIV en seksueel oordraagbare siektes. So, een mens moet een combinatie gebruik om te sorg dat jy kan gezond bly.
1: Okay. En wie is die sleutelbevolking wat die meeste geraak word deur hierdie gedrag?
2: Wel, die bevolking wat meer geraak word, is gewoonlik die adolescents, meisies en jong vrouwe tussen 15 en 24 en so ook hulle seksuele partners.
1: En wat het die departement van gesondheid probeer bereik met die veldtog van sosiale gedrag?
2: Wel, wat ons gedoen het, is ons die HIVK het in samenwerking met die Departement van Gezondheid, het ons die She-Conquers campaign geloods. Dit is om sociale gedragsveranderinge teweeg te bring. Ons het verskillende programme wat ons gebruik in skole, sowel as die buitenskool, jong adolescente wat nie meer skool gaan nie. Die idee is om vir hulle in staat te stel om na hulle self te kyk sodat hulle seksuele gezondheid optimaal kan wees.
1: Okay, en Wat beplan HIV en TB care in die toekomst met die project of met die veldtocht?
2: Wel, wat ons doen is, ons het verschillende programma namens Stepping Stones, Healthy Choices 1, Healthy Choices 2, wat ons specifiek met die jong adolescenten en die jong mensen om hulle in staat te stellen om die rechte keuzes te maken. Want onze doel is om vir hulle gezond te kan hou. Want ons besef, onze jong mensen is onze toekomst. En as ons hulle gezond kan hou, dan kan ons een gezonde nasie die dag heen.
1: Ook voor ons kan verder gaan, kom terug bij jullie vraag van bij nummer 2. Daar was gevraagd van, waarvoor bevolkingsgroep wordt meest geraakt door hierdie gedrag? En hier paar genoem, maar wat van die andere groep mensen zoals in die sekswerkers?
2: Ja, natuurlijk die sekswerkers. Die bij HIVK met een programma waar ons specifiek kijkt naar die sekswerkers, waar ons vir hulle kan toetsen, waar ons as hulle so positief dat ons vir hulle onmiddellik op behandeling begin, sou hulle negatief toets, dan kan ons vir hulle PrEP gee. PrEP is die pre-exposure prophylaxis. Dit is voorkomende maatreel om vir hulle negatief te kan hou. En dit gebruik ons natuurlijk in samenwerking met kondome. Dan kyk ons ook natuurlijk met die mans wat siekte is met mans.
1: Ja.
2: Want hulle is ook een vulnerable groepie, wat ons moet kyk. So, ons kyk maar na al hierdie groepe om te sorg dat hulle aan die einde van die dag gezond bly.
1: Oké. Alles dit is jy beroep, hulle moet daar gezond na hulle beroep toe gaan.
2: Ja, ons judge nie.
1: Ja.
2: Dit is besluite wat hulle neem oor hulle lewe. Ons sorg nie dat hulle gezond bly. Kijk, ons is een organisatie wat in samenwerking met die departement van gezondheid werkt, om te kan zorg dat ons bevolking gezond blijft.
1: Okay.
2: Ongeacht de keuzes wat hulle maak.
1: Ja. En nou gebaseerd op geslachtsgeweld, wat is uw voorname en hoe wil julle organisatie die verhouding verander?
2: Wel, geslachtsgeweld is aan die orde van die dag. Ons sien dit op die media op een dagelijkse basis. So wat ons doen is, ons wil die stilte verbreek. Ons wil mense besef, daar is hulp daar buiten. En sommige mense besef nie eens, hulle wil blootgestel aan geweld nie. So ons maak hulle bewus daarvan, en dan maak ons hulle ook bewus van die hulp wat daar buiten kan.
1: Okay. En hoe rustig die combinatie tussen HIV/AIDS en TB?
2: Wel, wat ons natuurlijk besef is, mense wat HIV positief is, hulle kans is natuurlijk baie groter om ook TB te kry. Omdat TB te is wat in algemeen is, en omdat dit in die lug is, en wanneer jy in een beperkte ruimte is, dan is jy natuurlijk meer blootgestel. So as jou immuunstelsel laag is, dan is het mos nou jou kans baie beter om dan ook TB te kry. So wat ons probeer is, sou ons nou vind dat jy HIV positief is, word jy natuurlijk getoets ook vir TB, sodat ons kan kyk, sodat ons jou behandeling kan aanpas om al twee siektes te kan aanspreek.
1: Oké, baie dankie. En wat is die sleutelboodskap aan die tekenbevolkingsgroepe in hierdie verband?
2: Wel, die boodskap is, doen die beste om vir jou gezond te hou. Maak gebruik van wat daar buitenkant is. Die departement van

0: internasionaal, maar ons hoofkantoor is in Kaapstad. Ons het baie satelliet kantore hier in die Cape Metro, dan is ons ook in Pretoria, maar hulle kan vir ons kry op ons website by tbhivcare.org.
1: Okay. Nou is daar enige brandende issue wat ek dalk nie in ons geselskap genoem het nie, wat jy wil nog met ons luisteraars deel oor ons geselskap en van die dag TB en HIV care?
0: Wel, die boodskap wat ek wil net na ons jong mense uitbring is, verbreed jou kennis omtrent HIV. Beskerm jouself ten STI. Moenie swanger word as dit nie beplan is nie. Ons het soveel resources daar buitenkant wat verniet beskikbaar gestel word. Ons wil vir die jong mense sê, bly in die skool, moenie skool verlaat nie. Skool bied jou geleentheid om jouself te verbeter, sodat jy kan regte besluite maak omtrent jou toekoms. Want as jy geleerdheid het, dan is jou opties net soveel meer. So, en dan wil ek sê meer vir geslagsgebaseerde geweld. Moenie stil bly meer daaroor nie.
1: Mm. Okay, baie dankie. Dit was dan mevrou Dennis Farmer, die prevensie en koördineerder van TB en HIV care. En ek is Pierre Musawanga. En Danny, baie dankie weer vir jou tyd en die lichting wat jy met ons gedeel het deur middel van de radio.
0: Baie dankie.
1: En kijk, hoop ons allemaal weer in de toekomst gesels en tot ziens.
0: Ons maakt zo recht, maar...
1: Dank je. Bye-bye. Nou, wat is kwijt? Is weer de maak, hoe je kon gereden gaat. Je hebt de radio dat is hier, wat er negen extra FMK, Dennis Farmer. Ja, wat kon je? Kon je zwanger aan, toch gewoon nu, die bieden dat je gelijk ook zwanger aan. Ik kon je te heen, dus dan... Ik kan je kan mijn woord, ja, dat is daar klaar, kwaad op je rommel, sabanga. Na kam khate go re kwa ka tsama teni te ka go go ga bana khate ka kwa kwa ng stem to ta ta maga te ka kwa o khere do ga ata ga tego tla ga go mo te go tsa am hi to ga tsa sene go kwa ng ata ga tio ga a tsanga wa ro go si tlo go mo tlo go be yi sen kwa itu a kwa ke tama tsa tlo go na deki o tsa ka o dia tsan kara dugu to sen of tsan kara ke hem tama tsa tsa tsa sene be tsa ana go go ngoti o di tama ga tsi go tsanga ka go tsana go o ta ga na ke tla ka te ga kondom mete jao ka tere nate cheche tia go tete jao ka ntsa jwanga ha ube tatin a kondom to te mine tete a bete damska go tshwe ntse hambe nta raba di tagate jao ka go kone raba di jao ka go kona sika nte gome go ta go tse dobe gome go ba go di mara ga jo jao tin go go kone nte kharo ge ngra dangi no kwinda ga ke tsam go program stem ti o gedo ge ntsa ska fm ke
2: ahongeke I'm gonna get it.

0: vorm het soos ons dit vandag ken. Die voortplanting van hierdie klein garnale is seksueel, met ander woorde hulle paar, en dan word eiers bevrug, maar in die mees extreme toestande is hierdie diere hermafrodiet, en dit beteken dat die eiers in 'n individu intern bevrug kan word. Na hierdie eiers dan uitbroei, kan hulle ongelooflike ernstige omgewingstoestande verduur. Hulle kan vir 16 uur, die lewende diertjie, vir 16 uur teen 98 grade Celsius voortbestaan. Nou, volwassenes hou van so 36 grade, maar hulle kan selfs vir 2 uur teen 40 grade Celsius. Kan dink jou in, water, nie die omliggende klip, nie die water van 40 grade. Daar is 'n verdere buffer ingebou, en dat hierdie diertjies nie by die eerste paar druppels begin ontpop nie, maar hulle wag vir genoegsame reën, want dit sou fataal wees as daar 'n seemissie oorkom en almal ontpop. So hulle wag dat daar genoeg water is, en dan begin die hele spul ontpop. En hulle lewe dan, indien die water sou hou, so om en by 90 dae. Oor die drie oë van die diertjie, daar's twee dorsale saamgestelde oë, byna soos die van 'n naaldekoker, nou nie so kompleks nie, en dan een sessiele oog. Dit beteken soos dat die oogie plat sit op die dier en nie soos krappe op 'n steeltjie staan nie. Dan die derde oogie is 'n sogenaamde ocellus, met net 'n enkel lens en sonder retina. Ek vermoed dit is bloot om beweging. Die oog sit dorsaal, met ander woorde aan die bokant van die liggaam, en sou daar 'n waadvoeltjie verbykom wat hulle wil opplik, sal hierdie primitiewe oog die beweging optel en die saamgestelde oë dan die situasie verder aftas. Nou, hierdie is van die mees merkwaardige diere op aarde. Mens kan hulle byna extremofiele noem. Extremofiele word verwys natuurlik na diere wat in warm fonteine, soos byvoorbeeld in Amerika se groot parke, Grand Teton in Yellowstone. Ek het dit self gesien, teen letterlik 'n graad onder kookpunt is daar oorvloedige lewe, geel en oranje swamme wat in die kookwater lewe. Annelise, dankie vir 'n werklik boeiende video. Wie sou ooit kon dink dat 'n verdorde maanlandskap sulke juwele kan oplewe?
1: En dit was ekoloog Dave Peppler. As jy 'n vraag het vir ons kenners, stuur jou e-pos aan lise@hoeverklaarjydit.co.za. Jy kan dit ook stuur na info@rsg.co.za. Jy luister na Hoe Verklaar Jy Dit? My naam is Lise Swart. Hier vra luisteraars die vraag en ons paneelkenners beantwoord dit. Vandag se paneel sluit in entomoloog professor Henk Geertsema en ekoloog Dave Peppler. Onthou, as jy enige Hoe Verklaar Jy Dit episode gemis het, kan jy die potgooi gaan luister. Nie net op RSG se webwerf nie, maar ook op RSG se splinter nuwe toep. Laai dit af op jou selfoon en luister enige tyd op enige plek waar jy wil. Volgende gaan entomoloog professor Henk Geertsema aan die woord wees om ons meer te vertel van insekbevolkingsdinamika.
2: Dokter Luisteraars en Lise, ek het 'n vraag vandag. Bespreek asseblief die konsep van insekbevolkingsdinamika en hoe faktore soos klimaatsverandering, habitatfragmentasie of siektes insekbevolkings en ekosisteme kan beïnvloed. Sjoe! Een vraag op bevolkingsekologie wat een lang bespreking noodzaak. Kom ons begin by die basiese ekologiese vereistes van enige plant en of dier. Die heel eerste drang van enige individu of groep individue, een populatie dus, is die soeke na geskikte voedsel, dan na maats en dan na skuilen. Die populatiestruktuur verwys na die samenstelling in termen van ouderdomverspreiding, geslag, terwyl die groei gelyk is aan die tempo van groei oor tyd. Dus 'n verandering in die grootte van die populasie wat kan afhang van migrasie en ouderdomverspreiding. Ek het verwys na populasies as 'n groep individue van diezelfde species. Maar diezelfde species kan ook verwijzen naar verschillende bevolkings, zoals bij de mens. Eigenschappen, zoals bijvoorbeeld geografische voorkomst, of ouderdomgroeperen, zoals jeugdigers of pensionarissen. In die laatste geval wordt er dubbels verwijzen naar de vergrijzing van een populatie. Populatie-ecologie handelt over die verband tussen één met de dichtheid of getal van individuen van een soort in een habitat of plek. Een vraag wat opduikt is, waarom wisselen de getallen van partijinsecten dramatisch in één geval, maar blijven redelijk constant in andere gevallen? Hoekom is partijinsecten schaars, ander weer volop? Wat is de factoren wat aanwas en afsterven bepaald? De grootte van een populatie wordt bepaald door de balans tussen geboorte en afsterven. De grootte van een populatie verwijst ook naar de dichtheid of getallen van de bevolking en de omgeving of habitat. Dichtheid van een populatie verwijst naar het getal individuen per grondoppervlakte of een volume water. Die dichtheid zal, naar gelang van omstandigheden, toe of afnemen, met andere woorden, die dynamica van een populatie. De meeste studies in die verband behelzen insecten van economische belang met vragen zoals onder watertoestanden raak insecten of bereiken het plaagstatus. En hoe kan een mens die toe- of afname en insectgetallen beheren? Die vraag wordt gedekt onder het begrip van economische ecologie. De eerste stap in de bepaling van insectpopulaties op volopheid of oorvloed is om de omvang van die populatie in een specifieke plek, zoals een boord, te bepalen. Waarom is zekere insecten aanwezig aan die boord? Wat is hun getallen? Neem hun getallen toe of af? Wat is de schade wat hun veroorzaakt? Is dat natuurlijke vijanden? En ten laatste, hoe kan hun getallen beheer worden? Navorsing over populaties begint met de ontwikkeling van methodes van monsterneming om de getal of dichtheid van de insectpopulatie in de habitat te bepalen. Als die habitat duidelijk begrensd is, zoals een plantage of boord, kan men het aantal individuen van die bevolking bepalen. Zo'n bepaling wordt dan uitgedrukt als bijvoorbeeld 10 plaaginsecten per vierkante meter of zoveel muskietlarves in een liter water. Sommige insecten leven in de grond of in water of zelfs in de atmosfeer. Grondinsecten zoals aardvloeien wordt gemonsterd of de populatie zijn dichtheid bepaald door bijvoorbeeld het aantal aardvloeien per kubieke centimeter te tellen. We zijn allemaal bewust dat zwalkjes insecten in de lucht vangen. Maar die insect is niet het insect, maar kan ook spinnenkopjes bevatten. Navorsing in die verband door insectnetten te monteren op een vliegtuigse romp, het aangetoond dat die zogenaamde microfauna, bestaande uit insecten en spinnenkopjes, tot een hoogte van 20 kilometer kan voorkomen als zogenaamde aeroplankton. Dit verklaart ook hoe plantluizen bijvoorbeeld van continent naar continent kan verspreiden. Plantluisdiversiteit is baie hoog in de noordelijke halfrond en meeste, indien niet alle plantluizen in Zuid-Afrika, is van uitheemse oorsprong. De bepaling van de accuraatheid van monsteren wordt dubbels onderschrijf of bepaald door wiskundige modellen. Om populatiegetallen of dichtheden te bepalen, moet men ze onderscheiden tussen absolute en relatieve bepaling van dichtheid. Dichtheid verwijst naar het aantal individuen in de populatie. Bijvoorbeeld, wat is die dichtheid of hoeveel individuele olifanten is dan in Kruger Nationale Park? Mens kan zekerlijk elke olifant merken in het gebied, maar het neemt tijd en mannenkracht. In die tijd dat die finale cijfers bekend is en die periode van opname, het toename of afname van getallen plaatsgevind. Dit is de absolute bepaling van dichtheid. En omdat dit door de tijd gedaan is, toch niet accuraat niet. Dus wordt van koolmonstering gebruik gemaakt door bijvoorbeeld foto's van het handeltuin van een gebied te maken. En zo dan krijg je dan een relatieve beraming van die dichtheid per area en deur een aantal van die waarnemings te kombineer, kan mens binnen een korter tyd een redelike akkurate aanduiding kry teen laer koste in terme van manne en vrouwenkrag van die hoeveelheid olifante. Kleiner dieren, soos grondbewonende erfvloeis en dagdieren, is makkeliker om te bepaal, door verskillende plekke een liter grond te neem en dit fysies te doorsoek om een absolute getal per liter te kry. Die bepaling van digtheid, absoluut of relatief, wissel dus van groep tot groep, hetzij plant of dier. Enige studie oor bevolkings begin met die ontwikkeling van monstermotores om die volopheid, aanwezigheid in een habitat aan te toon. As die habitat duidelijk afgebaken is, kan die volop in so'n gebied bepaal word as die digtheid of aantal individue in die populatie. Monstermotores wissel na gelang die gebied wat gemonitor word. Verskeie tegnieke is ontwikkel vir grond- en waterbewonende insekte of in die lucht op blare of bijvoorbeeld op dieren. Absolute bepaling van digtheid bepaal die werkelijk getal insekte per oppervlakte eenheid of volume. Bijvoorbeeld aantal springkane per vierkante meter of erfvloeie per kubieke centimeter. Relatieve digtheid is bepaling wanneer een insekte in een netzwaai gevang word of manikiemotte in een verre moerblok val. Daar is een verwantskap tussen absolute en relatieve digtheid. Relatieve digtheidbepaling is meestal afhankelijk van omgevingstoestanden, bijvoorbeeld son, skyn of skadu, sal verskillende digthede rapporteer. Ander motores sluit in die hoeveelheid skade in geval van plaaginsekte. Hoeveel appels is besmet met die kotlimot? Die tyd van monitering kan wissel. Een motore is die merk van skoenlappers, en om dan die skoenlappers op een latere stadium en een ander plek te vang. Op die wijze is studies uitgevoer oor die Amerikaanse kroonskoenlapper, bekend vir sy seisonale migrasie, vanaf die noordelike Amerika, naar Mexico en weer terug. In die geval van insekte is digtheidbepaling soms eenvoudig. Een census of opname van getalle van skoenlappers word gedoen, door in een habitat een sekere afstand met een vastgestelde wijte en een bepaalde tyd te loop. En om alle skoenlappers te vang of waar te neem in die proces, door die oppervlakte te gebruik, lengte maal afstand, kry mens dan een cijfer wat die relatieve digtheid en verscheidenheid van soorten in die gebied bepaal. Dikwijls is dit een robbe skatting, maar goed genoeg om die monstering te herhaal en om een gemiddeld aantal skoenlappers per seisoen of jaar of omgeving te kry. Ek is enig genade door een firma met een tekstepool wat in een matbedekte kantoor gewerk het. Die dames het gekla oor die aanwezigheid van vlooie. Om te bepaal of dit wel vlooie was wat die narigheid veroorzaak, het ek as een monstermotore een aantal glasplate met verdunde vaseline rechtdeur die oop kantoorvloer uitgesit. Die dames was recht. Die vlooie was daar, het rondgesprong en is vastgevang in die vaseline laagie. So kon een bepaling van die getalle en die probleem gemaakt word. Omdat daar verskillende populaties van meer as een soort in een omgeving of habitat voorkom, is die uitwerking van sekere omgevingsfaktoren verskillend op elke insektsoort sy populatiegetalle of digtheid. Die voortbestaan van populaties word bepaald door die draagkapasiteit van die omgeving vir een bepaalde populatie. Met een stabiele populatie is die verhouding tussen die geboortes of aanwas gelijk aan die aantal sterftes. Om die stabiliteit van die populatie te bewaar, moet elke individu hom of haarself met een toekomstige individu vervang. Dit zou een ideale verhouding wees, mits die omgeving ook stabiel blijft. Maar die verhouding kan net constant blijven als alle individuen in een populatie die vermoeid het om te kan voortplant. Maar nie alle individuen in die populatie is geslagsryp of vaardig nie. Sodoende die populatie een groter digtheid as gevolg van die aanwezigheid van nie reproductieve lede. Die verhouding tussen aanwas en verlies kan wissel. Soorte wat hoë vlakke van mortaliteit ervaar, die regulering is meestal digtheid afhankelijk. Dit beteken dat digtheid afhankelijke faktoren wissel, nog gelang met die beskikbaarheid van bronne. Hoe meer monden om te voed, hoe groter is die druk op de voedselvoorraad. Roofdieren, zwommen en micro-organismes veroorzaak afsterven bij insecten en is dichtheid afhankelijk. Hoe groter de dichtheid van de gasheerprooi, hoe groter het getal natuurlijke vijanden. Andere factoren wat op een populatie inwerkt, is abiotische factoren, bijvoorbeeld een schielijke temperatuurwisseling, wat onafhankelijk geschiet of er nou min of baie individuen in de populatie voorkomt. Die dichtheid van de bevolking over tijd en ruimte wissel gedurig. Meeste populaties vroeg uitsterven door de vorm van zogenaamde metapopulaties. Dat wil zeggen, die de kolonisering van reeksen van kleiner geschikte habitaten met delen van de oorspronkelijke grotere populatie. Elke subpopulatie zijn dichtheid kan verschillen. Uitsterven van zulke verdeelde, kleine populaties of veranderingen in de habitat geschiet gereeld, maar wel dikwijls hersteld door de recolonisatie, waar de bepaalde species toelaat om toch voor een groter gebied te kunnen voortbestaan. Die vorming van zulke kleinere populaties leidt dikwijls tot de vorming van subspecies en uiteindelijk tot nieuwe soorten. Ik wil graag bij de volgende gelegenheid mijn commentaar voortzetten. Baie dank voor die tijd. En tot de volgende keer.
1: En dit was entomoloog professor Henk Geertsema. As jy 'n vraag het vir ons paneel, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week hier op RSG saam met my, Lise Swart. Tot ziens.

0: In Musiekbonbons van 4 juni is daar muziek van onder andere João Bom Tempo, een Portugese componist, een deel uit het celloconcert van C.P.E. Bach en een weggelied vir trompet en klavier van Willy Brandt. Musiekbonbons op 4 juni dan om 20:09 die aand en die herhaling is dinsdagochtend om 4 uur.
1: Het jy geweet, wildboerdery in Suid-Afrika bestaan uit meer as 20 miljoen hektaar en die plase dra 3 keer meer wild as nationale en ander wildparke in Suid-Afrika. Die Wildbedryf Suid-Afrika Stichting help boere in nood, ontwikkel die jeug, bied vaardigheidsontwikkeling en nog baie meer. En in donderdag se RSG Landbou gesels ons met Sareta Skutte. Winter is hier, so het Johan van der Berg in verlede week se weergesprek gewaarsku. Kom luister weer wat hy te sê. Chris Terksen is terug met ons vleispryse en Kobus de Tooi van Vlakte Bonsmara praat oor die groep se veiling van 11 Junie. Donderdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
2: Wat nou? Ek moet erken, ek weet nie mooi wat om te doen hier nou. Wat nou? Ek was nog nooit hier.

0: daai skoene uit en skud het.
1: Hoi Reggie.
2: Goeie aand, RSG in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
0: Nou en dan skud en pluk ons.
3: En om 11:00 is dit tyd vir Wie het wat gebring? Is dit Reggie?
0: Of Jaco? En as ek een Kidde. Elke vrijdag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12:00 middernacht.
4: Hi Richie, Richie Linda hier van Vancouver, Canada. Kijk ons skit!

So speel die boere, Mosman. Ons het ongelukkig aan die einde gekom van die program. Daar is soveel goed wat ek nou nog wou doen, maar dit is nou maar hoe dit is. Ek gaan afsluit met Stefan van Sail, 'n briljante konsertina speler. Ek gaan volgende week van hom speel en julle moet mooi bly tot volgende week dan. Totsiens.